Can Wait Forever, It's Now or Never. Bruce Channel of King Records. Hij had ook dat originaal van Hey Babe. Okay, de volgende track komt uit de aanvangtijd van King Records. Uit de aanvang Hillbilly tijd, Cincinnati, Ohio. En Jones zijn we hier met High Bomb Daddy, Honky Tonk Bob and Hillbilly.

0: Fantastic rockabilly music from the 50s. We hebben de rijen naar gespeeld, Gentleman Jim. En The Cool Cats met A Little Bit Confused. Aansluitend Eddie Schmidt met als instrumentalische Upturn. En aansluitend Lonesome Lee met Cry Over Me. Of dat kleine lokale Bandera label. Oké, we gaan richting de underground rhythm and blues scene in Washington D.C. Aanvang de 50e jaren en we hebben het hier uit Washington D.C. The Rainbows met Jimmy Wright en his orchestra met Minnie.
1: Little, little, little, little, little, little, little.

Washington D.C. Woonders the Rainbows met Minnie. En we rocken Bob een stoppenstrolen gemiddelig weiter met Chuck Berry en Maybelline.

Keep your motor hot on the top of the hill. Dat was Chuck Berry met Maybelline. Fantastic. Rockabilly, rock and roll, rhythm and blues, you name it. Oké, weiter geht's. We gaan jetzt richting de 706 Union Avenue, Memphis, Tennessee. Met Little Junior Parker Blue Flames. De meest bekende hit recording van Little Junior Parker Blue Flames. Waar damals in 1954 Feeling Good. Deze song had er damals ook een tweede maal ingespeeld in de Sun Recording Studio van de producer Sam Phillips in de versie van Feeling Bad. En deze versie is überhaupt zo slecht nog niet. Little Junior Parker Blue Flames zijn we jetzt hier met Feeling Bad.

0: Yeah, that's it. Little Junior Parker Blue Flames waren dat, met Feel So Bad. Okay, van de Seaborn Transaction Union Avenue, Memphis, Tennessee, gaan we jetzt richting West Coast Capitol Records in de 50s. Einde de eerste pioneers of boogie woogie piano rock and roll hebben we jetzt hier. Auf de plattenspeler Mel Moore of Capitol Records in 1953 met Red Light.
1: 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Yeah, listen to the rock'n'roll and doing the stroll. That's one of the wild cats and the boys are here. Hollandische rockabilly. Okay, we gaan jetzt richting de Texanische rockabilly scene. West Texas, circa 1957-58 met Elroy Dietzel en de Rhythm Bandits zijn we jetzt hier. Elroy Dietzel heeft dat kleine lokale bouquet label. West Texas met Teenage Ball.

Ja, yeah, that's it. Das war Stella Johnson met Mama Don't Allow. Nou, rock'n'rollen in here. Oké, Sharma was al bij het hier. Oh, de platenspeler. Kenny Lauren met zijn Brenda. Oh.

Kenny Loren, wat als met zijn Brenda. En we rocken Bob en Stomp strolen gemütlich weiter met Wild Rockabilly Music by Carlos en de Bandidos met Sparkplug. Rock around!

Carlos en de Bandidos en Sparkplug. Jij de Wache, Rockabilly Music on the radio. Auf die vrije Oostenrijkse rundfunken. Radio Fabriek in Salzburg, Radio Vrouwen Linz en Radio Helsinki in Graz. En van Rockabilly gaan we jetzt richting lokale underground blues music. Aus Crawley, Louisiana, in the 50s, and we had here Jimmy Anderson with Frankie and Johnny.

Anderson Brothers en Frankie en Johnny uit de J. Miller Studio, Crawley, Louisiana. Oké, we rocken Bappen Stamperstrolijke Middellijk Wijter uit Indiana, 50's Rockabilly, alweer hier. Norman Richard, and somebody's been rocking my boat, loose goods!